Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

1, 2, 3, 4.

Dance. Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie vreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op...

0: naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Ongeveer 2000 mensen hebben zich in Porta Down verzameld tegen een omstreden mars van de Oranje Orde. De mars door de katholieke wijk rond Garveggy Road is uitgesteld. Een rechter had toestemming gegeven aan 35 orangisten om zonder muziek of aanhangers te lopen. De Britse premier Andy Burnham roept op tot kalmte. Diverse Nederlandse ziekenhuizen kampen met computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Frisius MC in Leeuwarden heeft uit veiligheid tijdelijk digitale systemen uitgezet. Het ziekenhuis zegt dat er geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis meldt een ICT-storing. Het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt zondag stil. Alle vertrekkende en binnenkomende vluchten zijn geannuleerd door een uitbarsting van de Etna. Er hangt nog veel vulkanische as in de lucht. KLM boekt reizigers om via Rome of Parijs naar Palermo. Honderden mensen hebben in de nacht van zaterdag op zondag in Madrid gekampeerd. Ze eisen betere bescherming voor huurders na de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Zondagochtend stonden er ongeveer 100 tenten. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft maatregelen aangekondigd. Maar het is onduidelijk of het parlement instemt. Bij de door Amerikanen gebruikte luchtmachtbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk zijn meerdere mannen gearresteerd voor het overtreden van de explosieve wet. De politie spreekt van een groot incident. Omwonenden worden geëvacueerd. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie zegt dat de situatie onder controle is. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: Esmee Gijmans met het nieuws. In Bertum in België is een kind van 1,5 jaar overleden nadat het een hele dag in een auto was achtergelaten. Een ouder vergat het meisje naar de kinderopvang te brengen. De ouders ontdekten haar pas 's avonds. Reanimatie en ziekenhuisopname mochten niet baten. De politie onderzoekt het overlijden. Duizenden mensen hebben zich in Portadown verzameld tegen een omstreden mars van de Oranje Orde. Een rechter had toestemming gegeven voor 35 orangisten om door de katholieke wijk rond Carvegie Road te lopen. Door een tegenprotest van ongeveer 2000 mensen is de mars uitgesteld. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, roept de politiek op snel oplossingen te vinden. Hij noemt het stikstofdossier en wachtlijsten voor een aansluiting op het stroomnet. Volgens Slijpen blijft de economische groei achter door onzekerheid bij ondernemers. Hij pleit voor minder regels. Diverse Nederlandse ziekenhuizen kampen met computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Frisius MC in Leeuwarden heeft uit veiligheid tijdelijk digitale systemen uitgezet. Het ziekenhuis zegt dat er geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis meldt een ICT-storing. Het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt zondag stil. Alle vertrekkende en binnenkomende vluchten zijn geannuleerd door een uitbarsting van de Etna. Er hangt nog veel vulkanische as in de lucht. KLM boekt reizigers om via Rome of Parijs naar Palermo. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kan

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrai ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: FM.
1: Yeah, that's it, that's it, that's it. She's a 2-4-2-K-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Cool Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow. Hij zegt dat inwoners van Londen en de omgeving eerst moeten worden gehoord. Heathrow meldde zaterdag dat de baan mogelijk pas in 2039 opengaat, 4 jaar later dan eerder gepland. De Rijn bij Keulen heeft met een waterpeil van 43 centimeter een historisch laagpunt bereikt. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van augustus. De lage waterstand hindert de scheepvaart. Schepen mogen minder lading meenemen en zaterdag liep cruiseschip Dutch Melody vast. Ook op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer. Weer Online verwacht aankomende week uitzonderlijk warm weer voor eind september. In grote delen van Nederland stijgt de temperatuur boven de 25 graden. In Limburg kan het kwik dicht bij de 30 graden komen. Woensdagavond verdrijven buien, mogelijk met onweer de warmte. Normaal is het eind september ongeveer 17 graden. De politie in Zuid-Afrika jaagt op de daders van een schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gewapende mannen doden zaterdagavond 17 mensen en verwonden 15 anderen. De verdachten zouden aanwezig hebben gefouilleerd, telefoons hebben afgepakt en in 2 voertuigen zijn gevlucht. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, roept de politiek op snel oplossingen te vinden voor grote problemen. Hij noemt het stikstofdossier en de wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. Volgens Slijpen remt onzekerheid bij ondernemers de investeringen. Hij pleit ook voor minder regels. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
6: Oh, fijn.
5: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
6: Nou, zet mij maar weer te koop.
5: Oké, wat wil je dan?
6: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
5: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
6: En die groene bank?
5: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
7: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: autosportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca, simpel, te solution. Reis a bow. Hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimester, pa turdia. Kiba do arda, hasi liye. Shop safe, simpel, te wei pa hasi. Simpel.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
4: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.

0: things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

laatste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Volgens de organisatie waren ongeveer 3000 mensen op de Dam. De organisatoren waarschuwen voor militarisering, hogere belastingen en mogelijke gedwongen dienstplicht. Daarna volgt een mars door de stad. Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde gebeurde dat met een complexe operatie. Het zou gaan om een Remus 600 die voor spionage werd gebruikt. Het is de tweede onderschepping deze maand. De Universiteit Maastricht schorst een student uit Gaza na ophef over een verwijderde online video. Daarin kijkt hij naar beelden van Palestijnse strijders in uniform en lijkt hij te zeggen 7th of October, this is me. De universiteit vreest onrust en onderzoekt of hij zijn studie kan hervatten. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow. Hij zegt dat inwoners van Londen en de omgeving eerst moeten worden gehoord. Heathrow meldde zaterdag dat de baan mogelijk pas in 2039 opengaat, 4 jaar later dan eerder gepland. De Rijn bij Keulen heeft met een waterpeil van 43 centimeter een historisch laagpunt bereikt. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van augustus. De lage waterstand hindert de scheepvaart. Schepen mogen minder lading meenemen en zaterdag liep cruiseschip Dutch Melody vast. Ook op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
3: De lekkerste

0: Coast of Bites, Beats en Beach. Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Arie Winterswijk met het nieuws. De Rijn heeft bij Lobith door de droogte het laagste waterpeil ooit bereikt. Zondag rond het middaguur stond het water op 6,10 meter. Dat is lager dan ooit sinds Rijkswaterstaat naar de waterstand meet vanaf 1866. Het vorige record was 6,12 meter in augustus. Bij de Britse vliegbasis RAF Fairford onderzoekt een explosieve robot drie witte busjes. De politie heeft bij de basis een groot incident uitgeroepen. Meerdere mannen zijn opgepakt en bewoners van het nabijgelegen Welford geëvacueerd. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de oorlogskoorts. Volgens de organisatie waren er zo'n 3000 aanwezigen. Zij protesteerden tegen militarisering, steun aan de Verenigde Staten en Israël in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de gedwongen dienst. Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de staat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde gebeurde dat met een complexe operatie. Het zou gaan om een Remus 600 die voor spionage werd gebruikt. Het is de tweede onderschepping deze maand. De Universiteit Maastricht schorst een student uit Gaza na ophef over een verwijderde online video. Daarin kijkt hij naar beelden van Palestijnse strijders in uniform en lijkt hij te zeggen 7th of October, this is me. De universiteit vreest onrust en onderzoekt of hij zijn studie kan hervatten. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
5: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
6: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
7: Sorry schat, ik kan het niet.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s Weekend.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
0: Dit is Paradise FM. Zingt ze allemaal mee op 103.1 FM.

0: opnieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Zo'n 3000 mensen hebben op de Dam in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. De organisatoren verzetten zich tegen militarisering, steun aan Israël en de Verenigde Staten in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de dienstplicht. Na het podiumprogramma volgde een mars. Op 20 november is er opnieuw een demonstratie. De Franse regering overweegt een wijziging van de loonheffingskortingen. Dat kan bedrijven 3,5 miljard euro extra kosten. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel voor volgend jaar. Daarin staan maatregelen van 54 miljard euro om de overheidsuitgaven te verlagen. De Britse politie verdenkt 5 mannen van het voorbereiden van een terroristische daad bij een luchtmachtbasis in Fairford. Ze werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een melding over 3 verdachte voertuigen. Een gebied van 400 meter is afgezet. Ongeveer 85 huishoudens zijn geëvacueerd. Premier Rob Jette is tijdens het D66-congres door beveiligers van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoren zijn toespraak met hard geluid. Een aantal actievoerders werd hardhandig de raai uitgewerkt. Daarna ging Jette verder met zijn toespraak. De Rijn heeft bij Lobit door droogte het laagste waterpeil ooit gemeten bereikt. Zondag rond het middaguur stond het water op 6,10 meter. Het vorige record uit augustus was 6,12 meter. Voor de scheepvaart zijn nu geen maatregelen nodig. Op de IJssel mogen schepen voorlopig maar één kant op. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
4: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig, wat heerlijk.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
1: Oh, fijn.
0: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
1: Nou, zet mij maar weer te koop.
0: Oké, wat wil je dan?
1: Rotem huis. Ja, dat zit beter.
0: Maak van je huis een Rotem huis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
1: En die groene bank?
0: Die gaat weer terug. Rotem huis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Premier Rob Jetten is tijdens het congres van D66 kort van het podium gehaald nadat 5 pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak hadden onderbroken. Na afloop zei Jetten dat hem dit vaker overkomt. Hij begon zijn speech opnieuw en zei dat pessimisten harder schreeuwen, maar dat optimisten meer voor elkaar krijgen. De Britse politie verdenkt 5 mannen van het voorbereiden van een terroristische daad bij een luchtmachtbasis in Fairford. De mannen werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een melding over 3 verdachte voertuigen. Ongeveer 85 huishoudens zijn geëvacueerd en kunnen worden opgevangen in een buurtcentrum. Zo'n 3000 mensen hebben op de Dam in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de oorlogskoorts. De organisatoren verzetten zich tegen militarisering, steun aan Israël en de Verenigde Staten in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de dienstplicht. Na het podiumprogramma volgde een mars. Op 20 november is er opnieuw een demonstratie. De Franse regering overweegt een wijziging van de loonheffingskortingen. Dat kan bedrijven 3,5 miljard euro extra kosten. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel voor volgend jaar. Daarin staan maatregelen van 54 miljard euro om de overheidsuitgaven te verlagen. De Rijn heeft bij Lobith door droogte het laagste waterpeil ooit gemeten bereikt. Zondag rond het middaguur stond het water op 6,10 meter. Het vorige record uit augustus was 6,12 meter. Voor de scheepvaart zijn nu geen maatregelen nodig. Op de IJssel mogen schepen voorlopig maar één kant op. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het prachtige Mi País van Isaline Caliste. Hier op Paradise FM.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: En ons land staat vandaag tegenover Nicaragua. Vanavond is het zover, dan wordt er in ons stadion gespeeld. En dat gaat weer een spannende wedstrijd worden. Natuurlijk na de overwinning van afgelopen donderdag op Costa Rica. Die was al legendarisch, van 3-0 af achterstand naar 4-3 winnen. En dus vanavond moet het hier gaan plaatsvinden, op het eiland. Ik voel al dat de hele Blue Wave weer begint op te laaien. Ik zie heel veel mensen om me heen in shirts lopen. Ik heb hem nog niet aan, maar ik trek hem ook zo meteen, denk ik, gewoon lekker aan. Terwijl ik nog een beetje rustig aan het bijkomen ben van Kaya Kaya. Zo rol je altijd op Curaçao van het ene feestje weer in het andere. En neem ik jou mee door het feest wat weekend heet, met zometeen Bryan Adams, Somebody en eerst Simply Red. Dit is een New Flame bij Paradise.

Neftali vroeg Jayon aan en Blue Wave hier in Weekend Vibes schreef erbij: hoe kan je het zo enthousiast over de wedstrijd hebben en dan niet even Jayon laten horen? Nou, bij deze rechtgezet. We gaan weer lekker in de Blue Wave stemming komen. Of nou ja, misschien wel niet, doe je iets heel anders. Wat is jouw vibe? Laat het even weten via 6751031. En wil je daar iets bij horen, dan gaan we dat ook regelen. Na Bryan Adams, eerst door je Somebody.

Mel C en Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again, hoorde je bij Paradise. Ik heb nog een leuke request binnengekregen. Ik kreeg door van Rebecca dat ze het heel erg leuk heeft gehad bij Kaya Kaya. Maar nu even rustig bijkomen van die dag. En zeker niet naar de wedstrijd gaan, dat is me veel te druk. Dan gaan we dat doen met jouw request. Want wie wordt er nou niet rustig en chill van muziek van John Mayer? Love on the Weekend hoor je nu bij Paradise.

0: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
1: Dit is Paradise FM.
2: Ik verdiep me in de Iris zometeen. Dat klinkt heel raar. Eerst Gloria Estefan.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Gal Gadot hoorde je bij Paradise. En het prachtige Iris. Blijft altijd moeilijk bijvoorbeeld uitkomen in het Engels. Iris. Dat gaat een stukje makkelijker. Hey, wist je dat je die in 7 verschillende kleuren hebt?
1: Paradise FM.
0: Nee, ik ook niet. Die iris van je oog, daar heb ik het over. Niet de persoon iris. Zou je er ook wel in verschillende kleuren hebben, uiteraard. Maar we kennen natuurlijk de gebruikelijke iriskleuren. Bruin, groen, blauw. Maar je hebt dus ook mensen die grijze irissen hebben. Amber, dus een beetje goudgeel. Klinkt allemaal nog redelijk natuurlijk. En je hebt de hazelnootkleur, hazel eyes. Is ook weer een ander nummer. Kan ik misschien zo nog draaien. Maar, dit wist ik niet. Je hebt ook mensen die echt rood of roze ogen hebben. Dat is wel vaak bij mensen die albinisme hebben. Dus albino's, die kunnen daadwerkelijk. Dat is toch super creepy. Ik heb het hier gisteren gehad over die enge pop. Die naast de wc-deur staat. Maar dat is helemaal niks bij iemand die rode ogen heeft. Die zomaar vanuit het donker. Nou, ik wil niet per se lichtgevend zeggen. Maar het heeft toch iets heel erg creepies. Goed, ik heb gewoon een kleurtje hazel. Of denk ik, ja, bruin-groen een beetje. Ja, dat past wel bij wat ik heb. Heb je daar toch ook een keer een beeld bij, hè? Bij welke kleur ogen er achter de stem zitten. Dat zal je nooit van iemand hebben gehoord, waarschijnlijk. Zometeen de Weeknd en eerst Nick Kershaw. Dit is The Riddle by Paradise.

0: Hij is echt niet zo mainstream poppy als mensen denken. The Weeknd, Earn It, hoorde je bij Paradise. Hij heeft namelijk, en niet alleen hij, maar heel veel andere artiesten, heel veel anime-invloeden in zijn muziek.
1: Paradise FM.
0: Je kent het wel, die cartoons uit Azië die mega populair zijn. Heel veel verschillende series die miljoenen kijkers hebben. Dat is echt niet normaal. En een van die kijkers is The Weeknd. Hij heeft laatst ook bij zijn optreden in Mexico City een soundtrack van een bekende anime-klassieker gezongen. Hij heeft daarbij ook nog visuals gehad uit de anime-scene. Het had eerst een beetje een nerdy gehalte, maar dit is zo groot aan het verspreiden in de cultuur. En je ziet ook heel veel andere artiesten zoals Kanye West, Billie Eilish en Megan Thee Stallion die dat ook doen en gebruiken. Je ziet het ook terugkomen in de mode, in de andere stijlen waarin anime onmisbaar is geworden en zeker niet meer het nerdy dingetje was wat een 14-jarig jongetje als stripboek aan het lezen was. Dit zie je

TLC No Scrubs hoor je bij Paradise. Zometeen gaan we de verjaardag vieren van een website die eigenlijk als spelfout is begonnen. Welke site dat is, dat hoor je zo meteen. Ook UB40 en eerst Anastasia.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zee.

Barry Winterswijk met het nieuws. Volgens president Donald Trump hadden Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten 5 verdachten al langer in het vizier. De verdachten zijn gearresteerd voor het voorbereiden van een terreurdaad bij de Britse basis bij Fairford. De Britse politie kwam in actie na een melding over 3 verdachte voertuigen. Het motief is nog onbekend. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen niet inloggen op hun patiëntenportaal. Friziers MC in Leeuwarden heeft systemen uit veiligheid tijdelijk uitgezet. Volgens het ziekenhuis is er geen hack en zijn geen patiëntgegevens getroffen. Ook Amphia en Elisabeth Twee Steden melden problemen. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz, in het zuidwesten van Jemen, zijn volgens Al-Masira 7 mensen omgekomen. De Houthi-televisiezender meldt 40 gewonden, onder wie 5 kinderen. De zender baseert zich op het ministerie van Volksgezondheid van de Houthis. De Houthis controleren grote delen van Jemen. Premier Rob Jetten is tijdens het congres van D66 kort van het podium gehaald nadat 5 pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak hadden onderbroken. Na afloop zei Jetten dat hem dit vaker overkomt. Hij begon zijn speech opnieuw en zei dat pessimisten harder schreeuwen, maar dat optimisten meer voor elkaar krijgen. Zo'n 3000 mensen hebben op de Dam in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de oorlogskoorts. De organisatoren verzetten zich tegen militarisering, steun aan Israël en de Verenigde Staten in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de dienstplicht. Na het podiumprogramma volgde een mars. Op 20 november is er opnieuw een demonstratie. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
4: In de track van die tijd zometeen hetgeen dat jou al 28 jaar laat zoeken. En dat is zeker food for thought. UB40 hoor je nu.

die we kennen. Het gaat eigenlijk om een spelfoutje. Het is namelijk vernoemd naar Google. De wiskundige aanduiding voor een getal met een waarde 10 tot de 100ste. En dat wordt dan uitgeschreven als een 1 met 100 nullen. En vandaar ook die ootjes die je altijd in de zoekopdracht dan ziet, hè, waar je dan op kan doorklikken. Dat kennen we allemaal. Maar ik ben nu op zoek naar platen overzoeken. Dus heb jij een nummer dat past bij dit akkefietje, een liedje, dan stuur je dat door naar 675-1031. Ja, zo makkelijk kunnen we maken, hè? Nummers overzoeken. Daar hoef je zelf niet lang voor te zoeken. Hoop ik, in ieder geval. Ik hoop dat ik ze zo binnenkrijg na Mr. Big. Dit is Wild.

0: dat vonden we zeker van de allereerste zoekmachine toen die in 1998 werd uitgebracht. Het is vandaag de 28e verjaardag van Google.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: En dat vieren we door hem even in de spotlight te zetten in de Trektualiteit. Ik vroeg net aan jou welk liedje past bij dat akkefietje. En ik heb leuke opties gekregen. Onder andere Richard, 28 jaar. And I still haven't found what I'm looking for. Optie 2, die komt van Bernadette. Now That We Found Love van

0: Optie 3, Cresip en Lost Without You.
1: I'd be lost without you.
0: Al misschien een heel groot podium voor Google. Maar ja, natuurlijk wel een van de meest bezochte websites die er zijn. Welk liedje past het beste bij dat akkefietje? Optie 1, I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2. Optie 2, Now That We Found Love van Third World. Of toch liever optie 3, Cresip en Lost Without You. Dat heb je door naar 6751003.

Lost Frequencies, een beautiful life bij Paradise. We hebben een winnaar in de track van de tijd. De verjaardag van Google wordt gevierd vandaag. Niet met Now That We Found Love van Third World. Ook niet genoeg stemmen voor Cresip en Lost Without You. Al zouden we dat soms wel zijn. Maar de enige echte winnaar is geworden. Richard, die vroeg U2 aan. En na 28 jaar, still haven't found what...

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
4: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
4: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
5: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
7: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance.

0: for you.
1: Terwijl hij zijn tour weer politiek neutraal probeert op te pakken. Ed Sheeran, happier hoor je bij Paradise.
2: Paradise FM.
1: Doet Michael Moore precies het tegenovergestelde. Die heeft ongetwijfeld gehoord dat hij werd verwijderd van de tour als voorprogramma van Ed Sheeran. Dat was omdat hij onder andere Free Palestine uitspraken riep tijdens de show. Dat viel niet helemaal in goede aarde bij de eigenaren van de arena's waar ze optraden. Bij de tourmanagers ook niet. En Ed Sheeran gaf ook aan dat hij eigenlijk liever politiek neutraal wilde blijven. Maar Macklemore, die laat zich de mond niet snoeren door toeren. Hij heeft namelijk een eigen tour aangekondigd. Hij gaat nu de Free Palestine Tour beginnen. Het heeft allemaal te maken met die ophef rondom zijn voorprogramma als Ed Sheeran. En nou ja, een grotere marketingcampagne kan je er eigenlijk niet gratis bij krijgen dan dit. Hij liet donderdag weten dat er dus een nieuwe tour moet komen. Apolitiek blijven tijdens een genocide werkt niet meer. Zo liet hij op socials weten. Hij had pro-Palestijnse uitspraken gedaan tijdens het optreden. En daar wil hij het niet bij laten. Hij wilde nu dus juist een hele tour aan wijden. Eigenlijk is het overal zo, als je dingen probeert te onderdrukken, dan is het niet opeens weg. Dus als ze dat weg willen zwijgen, ja, dan is dat niet opeens dat hij gaat zeggen, oké, nou ja, dan laat ik het hierbij, weet je wel. En ik denk dat dit een mega succes gaat worden als je ziet hoeveel mensen hem backten ook. Nou ja, ook weer de andere kant die dat juist vond dat ze dat helemaal niet moest doen. Maar we gaan hem dus nog veel meer horen en hij gaat zich zeker niet de mond laten snoeren. Macklemore, dus je hoort hem daarom ook nu weer een keertje extra op Paradise FM.
3: Come on, let's go.

Ghost to Hollywood, relax, hoor je bij Paradise. Doe dat vooral nog even het laatste stukje van je weekend. Ga er goed van genieten. Fijne muziek is nog onderweg voor jou. Whitney Houston komt eraan. Love will save the day. Gavin DeGraw hoor je ook zo. En ik wens je een hele fijne zondagmiddag. Ik spreek je volgende week zaterdag weer in een nieuwe editie van Weekend Vibes. Dit is Robbie Williams. Ajo.

0: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Volgens president Donald Trump hadden Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten 5 verdachten al langer in het vizier. De verdachten zijn gearresteerd voor het voorbereiden van een terreurdaad bij de Britse basis bij Fairford. De Britse politie kwam in actie na een melding over 3 verdachte voertuigen. Het motief is nog onbekend. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen niet inloggen op hun patiëntenportaal. Frisiers MC in Leeuwarden heeft systemen uit veiligheid tijdelijk uitgezet. Volgens het ziekenhuis is er geen hack en zijn geen patiëntgegevens getroffen. Ook Amphia en Elisabeth Twee Steden melden problemen. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz, in het zuidwesten van Jemen, zijn volgens Al-Masira 7 mensen omgekomen. De Houthi-televisiezender meldt 40 gewonden, onder wie 5 kinderen. De zender baseert zich op het ministerie van Volksgezondheid van de Houthis. De Houthis controleren grote delen van Jemen. Premier Rob Jetten is tijdens het congres van D66 kort van het podium gehaald nadat 5 pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak hadden onderbroken. Na afloop zei Jetten dat hem dit vaker overkomt. Hij begon zijn speech opnieuw en zei dat pessimisten harder schreeuwen, maar dat optimisten meer voor elkaar krijgen. Zo'n 3000 mensen hebben op de Dam in Amsterdam meegedaan aan het nationaal vredesprotest Stop de oorlogskoorts. De organisatoren verzetten zich tegen militarisering, steun aan Israël en de Verenigde Staten in de oorlog in Gaza en de mogelijke invoering van de dienstplicht. Na het podiumprogramma volgde een mars. Op 20 november is er opnieuw een demonstratie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Piba Simple, Piba Boom. Eseite Meta. Marca Simple, The Solution. Price above. Hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, Simple. In lo que potimester, pa tur dia. Iba to guarda, hasi liye. Shop safe, Simple. The way pa hasi. Simple.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
6: Je

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: betrouwbare autopartner.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotem huis. Ja, dat zit beter.
3: Maak van je huis een rotem huis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
3: Die gaat weer terug. Rotem huis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Marineschip Zijne Majesteits Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor ruim 3 maanden in het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de straat van Hormuz. De inzet hangt af van de veiligheidssituatie en politieke besluiten. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is nog onduidelijk om hoeveel mensen het gaat en wat de gevolgen zijn. Volgens minister Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezette gebieden. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zondag zijn aftreden aangekondigd. Hij beëindigt zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Servië houdt op 25 oktober vervroegde presidentsverkiezingen. Vučić ontbond eerder deze maand het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Een 84-jarige man heeft zondag in Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het parkeren. De vrouw stond voor de auto, de man botste eerst tegen een geparkeerde auto en reed daarna hard vooruit. Hij raakte ook andere auto's, tuinhekken en een camper. De man raakte ernstig gewond, meldt de politie. Het hoofdkantoor van de lokale omroep Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een drone. Journalisten zeggen dat ze na luide knal vluchtten. Daarna werd het gebouw gebombardeerd en volledig verwoest. De omroep was belangrijk voor rebellen in Tigray, waar het geweld afgelopen week escaleerde. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate's Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifre. Rosé all day.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: Biba Simpel, Biba Bom. Eseite meta. Marca Simpel. De solution. Reis a bow. Hasi compra di cas. Calidad kuta dunabu mas. Pa come bebe limpia y cuida. Simpel. In lo que potimester pa tur dia. Kiba de warda. Hasi liye. Shop safe. Simpel. De way pa hasi. Simpel.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
6: Lex Jansen met het nieuws. Marineschip Zijne Majesteits Evertsen is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor ruim 3 maanden in het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de straat van Hormuz. De inzet hangt af van de veiligheidssituatie en politieke besluiten. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is nog onduidelijk om hoeveel mensen het gaat en wat de gevolgen zijn. Volgens minister Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezette gebieden. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zondag zijn aftreden aangekondigd. Hij beëindigt zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Servië houdt op 25 oktober vervroegde presidentsverkiezingen. Vučić ontbond eerder deze maand het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Een 84-jarige man heeft zondag in Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het parkeren. De vrouw stond voor de auto, de man botste eerst tegen een geparkeerde auto en reed daarna hard vooruit. Hij raakte ook andere auto's, tuinhekken en een camper. De man raakte ernstig gewond, meldt de politie. Het hoofdkantoor van de lokale omroep Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een drone. Journalisten zeggen dat ze na luide knal vluchtten. Daarna werd het gebouw gebombardeerd en volledig verwoest. De omroep was belangrijk voor rebellen in Tigray, waar het geweld afgelopen week escaleerde. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
7: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur.

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOC, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOC wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Frisius MC in Leeuwarden zegt dat geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis in Breda en het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis melden problemen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Catrevin.
5: Exactement.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOC, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOC wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Frisius MC in Leeuwarden zegt dat geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis in Breda en het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis melden problemen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
3: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
3: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
4: Nossa logré, tu renico passion. Lo que ha comenzado como un sueño, habita fe, realización, visualización y confort, realidad. Celebra el primer página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Butter Limited, Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Things are finally getting fresh. Op zaterdag 3 oktober opent Fresh Market eindelijk haar deuren. Ontdek verse producten, verrassende smaken en een compleet nieuwe winkelbeleving in Luxury Mall Brakkeput. Zet 3 oktober in je agenda en kom het zelf beleven. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op P3.

0: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja, toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
4: Lex Jansen met het nieuws. De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National kan voor het eerst een fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen krijgt de partij 9 zetels erbij en komt ze op 12. Bondgenoot UDR krijgt 2 zetels. Samen hebben ze 14 zetels, meer dan de vereiste 10. Les Républicains blijven de grootste partij. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah ingetrokken. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is de maatregel een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit Israëlische nederzettingen. De brancheorganisatie voor legale goksites, VNLOG, klaagt Meta aan. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. In mei en juni verwijderde Meta minder dan 1 op de 6 illegale advertenties. VNLOG wil dat Meta meer doet tegen illegale gokreclame. Paus Leo heeft zondag in Lourdes opnieuw gezegd dat hij een einde wil maken aan misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Tijdens een bijeenkomst van 2 uur sprak hij apart met 7 Franse slachtoffers. Zij deden voorstellen om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo bezoekt Frankrijk 4 dagen. Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen. Patiënten kunnen daardoor hun gegevens niet inzien. Het Frisius MC in Leeuwarden zegt dat geen sprake is van een hack en dat geen patiëntgegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis in Breda en het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis melden problemen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: vader van 8 kinderen, 6 biologisch en 2 pleegkinderen, zou je kunnen zeggen. Waaronder ook Enrique Iglesias Valt. Muziek van Julio Iglesias en Gozar la Vida. En dat moet je inderdaad ook doen, hè? Bonocci, Bonocci, welkom dan weer bij een nieuwe aflevering van Ambiente. 7 uur geweest. Je weet het, altijd Ambiente aan, zondagavond. Hiermee maak je gewoon weg je weekend af. In Ambiente hoor je zoals gewoonlijk heel veel Latijns-Amerikaanse muziek. Ik concentreer het over het algemeen muziek uit de jaren 70, 80, 90... en uiteraard een gedeelte van dit nieuwe millennium. En vanavond weer een hele hoop gezelligheid. Hou jij van bachata of een lekkere salsa? Nou, zeker weten, het zit er allemaal in de komende 2 uur. Dus dat gemixt met de hits over het algemeen die internationaal zijn gericht. Maar ik zei het al, ook heel veel Latino. Dan even terug naar Julio Iglesias, eerste single die ik heb gedraaid begin van dit uur. Het gaat redelijk met hem, ondanks dus zijn hoge leeftijd, 82 jaar. En ik zou je graag willen vragen, ga niet altijd achter die sociale media aan. Je weet het, dat kan af en toe best wel een jungle zijn. Maar met Julio Iglesias is alles gewoon weg oké. Afgelopen woensdag werd hij dus 82 jaar. Hey, Ambiente is aan. Bombini, schenk even iets lekkers in.
1: It's the weekend. And this is
2: David Arisa.
3: Hi.

Het lied wordt nog steeds gedraaid in een lekkere happy hour, bijvoorbeeld op een vrijdagavond of op een zaterdag diep in de nachturen. Maar het wordt ook heel veel gebruikt bij reclame. Jazeker, bijvoorbeeld bij een lekkere borrel. Muziek van Grupo Extra en Hoy Se Bebe. Je zou gerust kunnen zeggen, dit is een allergrootste hit tot nu toe. Zo zeg, blij om weer hier te zitten. Hoe is het met je? Fijne zondag gehad vandaag. Fijne zaterdag en een begin van de weekend. Ik hoop echt van harte. En gezamenlijk maken we de laatste uren helemaal af. Voor nu gaan we terug naar 1988. Hier is Jordano. Locos de Amor. Stapelgek van de

precies zijn 1988. Giordano en Locos de Amor. Hij is geboren in Italië, in Roma. Maar bij vroege leeftijd bevestigde hij zich in Venezuela. Waarom precies? In die periode was Venezuela wel Venezuela. Jazeker. En heel veel artiesten zijn groot geworden door de inzingen van verschillende thema's voor televisie, novellas. En daarvan dus daarna heel veel hits. En Giordano hoort er ook duidelijk bij. In de jaren 80 had hij wel de meeste hits. In totaal 12. Een dozijn. Op zondagavond is het altijd gezellig, want dan is namelijk ambiente aan. Dan nu muziek van DJ Goya samen met Jason Derulo. Hier is

0: Jason Derulo uit Miami, Florida, samen met DJ Goya, Mi Chico. Ja, Jason Derulo, zeker hier op Curaçao, hartstikke bekend.
1: Goedenavond, dit is Paradise 103.1.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: Jazeker, we gaan een klein beetje rustig aan doen in de komende 4 minuten... met het thema uit de Olympische Spelen 1988 in Zuid-Korea. Weet je het nog? Hier is Whitney Houston, One Moment in Time.

0: Vatem Adem. Ja, zingen kon ze, hè? Whitney Houston en natuurlijk One Moment in Time. Thema uit Zuid-Korea, de Olympische Spelen van het jaar in 1988. En inderdaad, het werd een behoorlijke hit, ook hier op Curaçao. Maar waar eigenlijk niet?
1: Ambiente.
0: Zometeen mijn eerste lokale productie voor een uur. Nu pas, ja, nu pas. Het wordt een lied over een man die ging de stappen met een spiksplinternieuwe meid. Maar hij werd betrapt door zijn eigen vrouw. Ja, en klappen vielen. Maar voor die nare ontmoeting eerst eventjes muziek van La India. En die begint alvast te huilen. Hier is de salsa-uitvoering van Crying.

Wel nee, dit is geen tumba, maar wel een lekkere calypso. Zo noem je dat. Muziek van Ompi, dat is de naam van de artiest. En de band, die hem dus begeleidt, heet Enos. Papi Atabomami. Gelukkig, uiteindelijk liep het allemaal goed af. Lokale productie uit de jaren 80. Even een slok water er tussendoor. Doen hoor. Heel belangrijk. Eind september, begin oktober. En wachten op de regentijd. Je luistert naar Ambiente en dit is natuurlijk Paradise FM. Hier zingen ze allemaal mee op zondagavond tussen 7 en 9 uur. Het programma gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. Voor alle luisteraars in Nederland nog een prettige zondagavond. Of misschien nu al een lekkere maandagnacht. Je weet hoe de boel in elkaar zit. Wil je ons appen? Dat kan. Doe dat op 6751031. Maar altijd schrijvend. Voice.

daar kunnen we niks mee doen. Dus altijd 675-1031, dan maar even op de keyboard. Laat ons weten wat je vindt van de programmering van Paradise FM en zeker ook dit programma Ambiente. 1 keer per week, en het is alleen dus op zondagavond tussen 7 en 9 uur. Met de beste, onder andere Latino hits. Heb je al de app van Paradise FM op jouw superintelligente telefoon? Doe dat. Veel makkelijker voor muziek, maar ook vind je daar altijd het laatste nieuws. Het is gratis, allemaal op de app of op de Play Store. Ambiente. Dan nu, Don Omar samen met Farruko.

Música Urbano in je gehoor. En je kent ze allebei. Don Omar en natuurlijk ook Farruko. Todo lo que quiero contigo. Zo heet het. Nu eventjes iets heel anders. Afgelopen week hadden we te maken met een hele interessante bericht. Het ging allemaal over mevrouw Maria Diwang. Zij heeft 70 jaar gewerkt voor de Coca-Cola-fabriek hier op Curaçao, bevestigd op de Nieuwe Haven. Vanaf kind af aan begon ze daar. Al die jaren lang heeft Maria Diwang daar gewerkt. Tot komende woensdag dus. Je hoort het goed. Vanaf haar 16e jaar als tienermeisje tot dus komende woensdag. En het mooiste is, komende woensdag gaat ze dus officieel met pensioen. En dat allemaal ook precies op haar verjaardagsdag. Mevrouw Maria Diwang, komende woensdag dus, na 70 jaar, eindelijk nu met pensioen. Namens het hele team van Ambiente, van harte gefeliciteerd. We wensen u een hele fijne pensioen. Geniet ervan. Hoppie aan je roman, hè? Next, voor vanavond, hier zijn de jongens van The Pet Shop Boys.

Hij eindigt dus zijn compositie met een gelach. Dat hoor je dus duidelijk. Muziek uit Colombia van Junior Jane, dat is de naam van de artiest. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Stel je voor als God zwart zou zijn geweest. Zou dan alles heel anders zijn? Het is niet een religieus lied, maar hij vraagt zich dat wel af. Hoe zou dat nou uiteindelijk zijn geweest? Was er misschien geen oorlog? Zou tussen arm en rijk beslist niet bestaan? Zou misschien de wereldbol gewoonweg één land zijn geweest? Hoe zou het zijn geweest wanneer God dus inderdaad zwart zou zijn geweest? Zou alles dan heel anders zijn? Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Tot zover dus heel veel vragen van Junior Jane. Nou, één ding is zeker, problemen in de wereld zou misschien wel minder zijn geweest. Het is bijna 8 uur, zometeen het tweede gedeelte, maar eerst...